voor eens anderen. Voor ze blijde onval, wees de boodschap te wandelen. Voor ze de schaffner, a diep, a compositeur, a nazi, a patsy, oder a woordjongleur. Schuldig blijft der Fragen wegen, derweil verstinkt de